0: Mensen nog wel.
1: Wel verliefd. Ja, ik hoor. Maar ze doen nog uit.
0: Wat rook me wel bij me.
1: Hoe is het nou? Zelfs nummer wie ik net hoor.
0: Oeh, maar.